0: en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
1: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
2: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
0: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee, de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Sander.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio.

Op zaterdag 19 en zondag 20 september viert het Landbouwweekend zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. Verder zijn er ook indrukwekkende landbouwmachines, boerderijdieren, streekproducten en demonstraties die de sector op een toegankelijke manier voorstellen. Traditioneel vormen de Brabantse trekpaarden een van de grootste blikvangers.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72.

0: om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
2: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
3: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
3: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
3: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
3: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Op 105 FM.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht.

0: kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
1: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden, de toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
2: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan en dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
1: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. En voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaard. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats, Standaard blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanda de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, want ze heeft wel karaat. 1, 2, 3 voor Saske,

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Ik ben Timmy van Assen.
3: Hello, I'm Dario Dirja.
4: Ik ben Frank Jonbloed.
5: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

0: Zender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Film Music for Strings door Prima La Musica onder leiding van Dirk Brossé komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket. Het is ijskoud.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minst

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Het gedeelte boven de zee is het dodel of dooiedel. Dat onder de zeespiegel is het levenddel.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: Het Oostends grim als roet is een woord met klasse, vind ik.
0: Het Oostends dialect.
1: Soms hoort men nog wel eens zeggen, je ging mee met de visbakken naar IJsland.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Wie zijn geld verkwist, krijgt te horen, je smidse butten, dat door zijn kletsenkop groeit.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquier gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven,

0: Vandaag krijgen we de hele dag grijs weer met periodes van regen. De maxima bereiken 21 graden aan zee. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn er ook een aantal buien mogelijk. Morgen maxima in de buurt van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Father. En dan mag u er vanavond voor gaan. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Vandaag kleuren iconische Mustangs en Corvettes de zeedijk van Middelkerke. In tijdens een unieke bijeenkomst van Amerikaanse klassiekers. Er valt heel wat te beleven in het Westerkwartier op Open Monumentendag vandaag. Ook buiten het Westerkwartier zijn er heel wat activiteiten. Meer info vind je op openmonumentendag.be/oostende. En dan nog dit, jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat dit weekend. Vandaag is het de enige echte Belgisch kampioenschap koffiepaats gooien. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de Ilka 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostende nu zilver. KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en 1e middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de 2e avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of die 2 drones iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket daar. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten zeker 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden, de politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken dus geen aanwijzingen voor te zijn. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale, daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel, het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement, Lommel staat 12.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Tap to België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op taptobelgie.be.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed, al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Vandaag krijgen we de hele dag grijs weer met periodes van regen. De maxima bereiken 21 graden aan zee. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn er ook een aantal buien mogelijk. Morgen maxima in de buurt van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het eigenlijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend.
3: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Father. En om 8 uur vanavond voor hen. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Vandaag kleuren iconische Mustangs en Corvettes de zeedijk van Middelkerke. En tijdens een unieke bijeenkomst van Amerikaanse klassiekers. Er valt heel wat te beleven in het Westerkwartier op Open Monumentendag vandaag. Ook buiten het Westerkwartier zijn er heel wat activiteiten. Meer info vind je op openmonumentendag.be/oostende. En dan nog dit, jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat dit weekend. Vandaag is het de enige echte Belgisch kampioenschap koffiepaats gooien. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Oostende heeft zijn eigen stem.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.

0: Vandaag krijgen we de hele dag grijs weer met periodes van regen. De maxima bereiken 21 graden aan zee. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn er ook een aantal buien mogelijk. Morgen maxima in de buurt van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquier gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Een hele goede morgen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zich ze staan.
2: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
3: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
4: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

Med lantas en dan eende luiden, met hemels van trillend, ze verleid. Met regen en wind, en ja en de wolken, mijn blote land, met zijn eindloosheid. Met lans in de storm,

Dan deze noete droevige historie. Het gevecht voor een boterham was hier niet genoeg. Of zie je de grote oorlog vergeten, die tussen de jongens hier de dood in joeg. Midland is het lied van de onwijzele kinders, van scherpe kogels genees je niet. In Frankrijk en Duitsland en in Groot-Brittannië staan hoge bergen van verdriet. In Frankrijk en Duitsland en in Groot-Brittannië staan hoge bergen van verdriet.

vet aarde, die in de mond mee van groen is bedekt. Vogels gebeesten liggen hier de meersen, langs grachten en been ver uitgestrekt. Mijn land tussen de zee en de bergen, mijn wilderig zomers polderland, mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen, mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland. Mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen, mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
3: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
3: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg. 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Vandaag krijgen we de hele dag grijs weer met periodes van regen. De maxima bereiken 21 graden aan zee. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn er ook een aantal buien mogelijk. Morgen maxima in de buurt van 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de Ilka 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Soehal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld, van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in de maatschappij. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan 2 richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aanzet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En vandaag openen een 50-tal Vlaamse boerderijen hun deuren en stalpoorten voor de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van onder meer de Boerenbond. De focus dit jaar: de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten kleiner maken. De boerderijen liggen verspreid over fruitbouwers, stokerijen, serres, noem maar op. Je vindt ze allemaal op de website dagvandelandbouw.be. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er dan een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Landegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

Stond het in de sterren geschreven, of was dat gewoon puur toeval? Probeerde ik niet te liegen, maar te overwegen en te weten en te weten.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier...

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDiksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
3: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren, dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
5: Radio

0: Nieuws en info.
1: In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West-stijl. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september tussen 11:30 en 16:30.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
3: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
2: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
3: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
3: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
2: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
3: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Dit is Radio

0: veel.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende
6: 059 70 27 27.
5: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
7: Radio Noordzee. Met een hart voor Oostende.

0: Nieuwsgierigen Info.
1: Dian van Broekhoven komt voor een auteurslezing naar Bibliotheek Oostende. Dian Broekhoven schreef naast haar journalistieke carrière een rijk oeuvre van zo'n 50 boeken bij elkaar. Dian vertelt over de inspiratie en aanleiding voor haar boeken. Ze leest enkele stukken voor en beantwoordt de vragen van het publiek. Toont werken uit de verschillende periodes van haar schrijverscarrière met extra aandacht voor haar grootste successen. Ook haar journalistieke carrière komt aan bod. Dian praat over hoe journalistiek en literatuur elkaar soms overlappen en hoe de pen soms aan twee kanten schrijft. Dit op 25 september om 7:30 in Bibliotheek Oostende.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostense haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en 1e middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn populair. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft een natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. We kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
3: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
2: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en ook regenachtig.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Ploten presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam, 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en werk van de eerste almozenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november 2026.

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een beleveniscadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Jouw Oostendse Radio.

0: nieuws en info.
1: Over the Wall is de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in Kurszaal Oosthelling 3.

0: geluisterd naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: KV Dixmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Tony Torp maakte vanaf 1974 deel uit van de Rubettes, de groep die dat jaar ook internationaal wist door te breken met Sugar Baby Love. Torp speelde gitaar, schreef mee aan het repertoire en nam bij verschillende nummers de liedzang voor zijn rekening. Zijn bekendste bijdrage was Baby I Know, dat hij samen met Alan Williams schreef. Torp zong de single zelf in. Het nummer bereikte in 1977 de 10e plaats in Engeland. Torp verliet de groep in 1979 en bleef daarna actief als muzikant, producer en songwriter. De zanger overleed op 18 juli 2026, vlak voor zijn 81ste verjaardag.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een heel fijne weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Father. En om 8 uur vanavond voor hen. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Vandaag kleuren iconische Mustangs en Corvettes de zeedijk van Middelkerke. En tijdens een unieke bijeenkomst van Amerikaanse klassiekers. Er valt heel wat te beleven in het Westerkwartier op Open Monumentendag vandaag. Ook buiten het Westerkwartier zijn er heel wat activiteiten. Meer info vind je op openmonumentendag.be/oostende. En dan nog dit, jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat dit weekend. Vandaag is het de enige echte Belgisch kampioenschap koffiepaats gooien. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee, prettig weekend.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Could It Be Magic van Donna Summer uit 1976 werd geproduceerd door Giorgio Moroder en geschreven door Barry Manilow. Manilow baseerde de melodie op Chopin's prelude in C mineur en scoorde er in 1975 al een hit mee in Amerika. Donna Summer's disco-versie volgde ruim een half jaar later. Samen met Giorgio Moroder kreeg het nummer een sensuele disco-aanpak met een fluisterintro en een krachtige opbouw. De track stond op het album A Love Trilogy, waarop ook Try Me, I Know We Can Make It stond. Overigens een nummer dat een volledige vinylkant besloeg. In deze periode werd Donna Summer ook uitgeroepen tot de Queen of Disco, terwijl haar label Casablanca haar ook als The First Lady of Love positioneerde. Het nummer haalde in 1976 bij ons als hoogste piek een nummer 5.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
3: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
2: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
3: Wel, eerst dan vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
2: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Thuis aan de kust, Radio Noordzee.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn buien mogelijk. Morgen maxima in de buurt van 21 graden. En ook de komende dagen worden wisselvallig met af en toe buien.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en 1e middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dichtbij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben. Maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïense spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat Club nu 2e op 1 punt van leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
3: Het is ook een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurt niet. We hebben 1-1 de rust en steeds maar een goed gevoel. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match, kijk terug.
2: Antwerp staat 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Zikart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Zikart is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden dan. Vanaf woensdag opnieuw frisser en regenachtig.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: geluisterd naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson uit 1986 werd meteen ook de internationale doorbraak, waarmee ze zich definitief losmaakte van de schaduw van haar beroemde familie. De song, afkomstig van haar toenmalige derde studioalbum Control, schoot meteen door naar een nummer 1 in Nederland en markeerde dan ook het begin van een succesvolle carrière. Na 2 onsuccesvolle platen en een verbroken huwelijk met James DeBarge nam Janet het heft in eigen handen. Ze dumpte haar vader als manager, verhuisde naar Minneapolis en sloot zich aan bij de producers Jimmy Jam en Terry Lewis. Het tweetal schreef de track oorspronkelijk voor zichzelf, maar Janet zag meteen de potentie. De tekst werd aangepast aan haar persoonlijke situatie. Met andere woorden, een vrouw die genoeg heeft van loze beloftes en vraagt: What have you done for me lately? De funky en feministische track markeerde haar internationale doorbraak en het begin van een succesvolle solo-carrière. De plaat stond als hoogste notering op een nummer 4 in de States en een nummer 3 in Engeland en werd zo ook de anthem van haar nieuwe onafhankelijke sound.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een beleveniscadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be.
3: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn buien mogelijk. Morgen maxima in de buurt van 21 graden. En ook de komende dagen worden wisselvallig met af en toe buien.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
2: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee.
4: Prettig weekend.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Houd je vast, ontgroenen van het gras.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het kwik daalt naar 18 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de voormiddag zijn buien mogelijk. Morgen maxima in de buurt van 21 graden. En ook de komende dagen worden wisselvallig met af en toe buien.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Een hele goede avond.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Vertelde ik, denk ik iets gemist. En ik heb nog nooit gesnowboard of geskiet. Vertelde ik, kring door van spit. Ik ben nog nooit in Disneyland geraakt. Is het wel, is het daar al zo gemakt? En ik heb nog nooit een piramide in het echt gezien. Stond die wel echt of is dat ook fake misschien? Zeg, vind je me saai? Ja, ik bleef liever in mijn kot. En kluste liever een beetje naar jou. Toog me je bucketlist, we kan je nog aan gedaan? Er staat maar één ding op de min, het is de jondank voor een gang. Ik heb nog nooit een andere vent gekust, vertelde ik, is dat een must? En ik heb nog nooit coke of ecstasy gepakt, vertelde ik, had je dat verwacht? Ik heb nog nooit kat of hond gegeten, of misschien toch wel, maar ik zou het niet meer weten. En het sportpaleis en ik nog nooit het verkocht, vertel ik, is dat ver gezocht? Zeg, vind je me saai? Ja, ik speel liever op safe en kluster liever een beetje naar jou. Toch me je bucketlist, wat kan je nog hebben gedaan?

0: Wagner.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind. Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust.
5: Noordzee. Iedereen luistert.

In het Ensorhuis in Oostende is er een zomerse expo. Deze tentoonstelling brengt een intrigerende ontmoeting tussen bewegend en stilstaand beeld. De projectie van drie bijzondere films van Guillaume Bijl en Jean Strijkers wordt gecombineerd met krachtige foto's die momenten uit verleden en verbeelding tastbaar maken. Cinema Ensor is te zien tot 20 september.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de Ilka 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs die vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
3: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Het zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is, waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
2: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit, is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt dat een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. En dan nog voetbal. Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Maar Gent komt zo wel op de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk is 9e. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club.
4: Foutjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat dat geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
2: In de stand is Club 3e, Antwerp is 11e. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond de 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
5: Een hele goede avond.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal, Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regionieuws.
1: KVDIX Muiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
2: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

0: kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Nieuws en info.
1: Op 17 en 18 oktober doorkruist ook de jubileumeditie van de Himikuda Rally opnieuw de gemeente Middelkerken.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de Ilka 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn 2 vrouwen dood teruggevonden, dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van katzand tot de pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
4: I know I can't take one more step towards you.

0: Center.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: KV Dixmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
2: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
3: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.
5: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Dit weekend trokken 1500 vrijwilligers naar het strand voor de 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over verschillende surf- en zwemzones staken gezinnen, collega's, vrienden, scholen en sportclubs de handen uit de mouwen. Er werd 2 ton afval ingezameld. De stad Oostende roept inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. De stad Oostende kocht ook trekkers aan om de hoornaars te volgen. Ondertussen werden al zo'n 2500 koninginnen gedood. Meldingen kunnen gebeuren via vespawatch.be. De aanhouding van een 38-jarige vrouw uit Oostende wordt met een maand verlengd. Ze ging begin deze maand een andere vrouw te lijf met een bierflesje. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en onderging plastische chirurgie. De feiten waren drugsgerelateerd. In Leffingen sloot de 50ste editie van Leffingen Leuren af met de onthulling van een muurschilderij aan muziekclub De Zwerver. Leffingen Leuren evolueerde naar een kleiner en gratis festival. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: James Storme, voormalig trainer van KV Oostende, is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was oud-speler van VGO, trainer van AS Oostende en trainde ook KVO tussen 1988 en 1990. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. Op het gemeentehuis van Bredene werd de 50ste verjaardag van scoutsgroep Vos Dakotas gevierd. Er waren toespraken van de stichters, de groepsleiding en het gemeentebestuur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van katzand tot de pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
2: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
3: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
4: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
3: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

Verhalen onder de vuurtoren is een verhaal in het Sappegosteins geschreven door Katelijn Vervarke over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. Hilde Veulemans en Johan Verstraeten nemen je mee op pad tijdens een 2 uur durende theaterwandeling. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september kan je bekomen via het uitloket. Start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Als alles volgens plan verloopt, zouden volgende week in Bredene de afvalstraten in de Vloedstraat ter hoogte van de Kolruit en de parking aan de Schietbaanstraat aan de Spuikom worden geïnstalleerd. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire wijst erop dat er een vertraging was van meer dan 100 dagen. Hij zegt dat de uitrol van de afvalstraten in Bredene zeer moeizaam verloopt. Oostende is volop bezig met de heraanleg van voetpaden, vaak na nutswerken. De werken aan de voetpaden in het centrum en ook in Raverszijde vorderen, net zoals in de Bloemenwijk in Stenen. Oostende werkt ook op andere plaatsen in de wijken verder aan een nog groenere en leefbare stad. De vergroening van de Vogelmarkt en de ingrepen in de Schilderstraat zijn daar recente voorbeelden van. De roeiers van de KRNSO hebben het goed gedaan afgelopen weekend. Ze trokken naar de Gentse watersportbaan voor de internationale tweedaagse regatta. Ze waren goed voor 3 keer goud, 5 keer zilver en 3 keer brons. Vanaf vandaag is een drukke overweg aan de tramsporen in Bredene voor 4 weken dicht. De tramsporen worden vernieuwd, maar ook de overgang ter hoogte van de Breeweg wordt aangepakt. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.